zijn we dan stig in bij de snij. Had ik nog dat dien zij er stil door. Ah, we de koning des nadini, alam des nadini.